0: the vaders en de zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd.